op je werk of onderweg. Met streekomroep De Beterlanden.

0: gesprek en geïnformeerd worden. Dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.
1: Penso con sueño para

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken sneller vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin en haar 2 jonge kinderen. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar wel gevraagd aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro.

En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverland.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken sneller vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin en haar 2 jonge kinderen. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar wel gevraagd aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot 1000.

dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer met later lokaal 35 tot 36 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken snelle vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin en haar 2 jonge kinderen. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar wel gevraagd aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden.

En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer met later lokaal 35 tot 36 graden. Tot zover het radio nieuws op Streekomroep de Beverland.

0: Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken sneller vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar gevraagd wel aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro.

En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep De Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Minister Dylan Jessogus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. De 28-jarige woordvoerster van de Amerikaanse president Trump, Caroline Leavitt, vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. Hij is aangeklaagd en riskeert een boete. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

0: is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken snelle vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar gevraagd wel aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's.

En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: boodschap is duidelijk van deze track, hè. Blijf niet hangen in het verleden, maar kijk vooruit. Ga niet zitten met sombere gedachten, maar maak je hoofd lekker leeg en geniet van alles op de wereld.
1: De Beverlandse Ochtendshow.
2: Goedemorgen Beverland.
1: Met Marcel Steenbakker.
0: 1977 was dat. Boah, wat een tijd geleden zeg. En het klinkt nog als de dag van gisteren. Fleetwood Mac en Don't Stop aan het begin van deze aflevering van de Ochtendshow. 7 over 7, donderdagmorgen 13 augustus. Het is dagje 225 in 2026. Goedemorgen Beverland. Hopelijk heb je gisteravond kunnen genieten van de gedeeltelijke zonsverduistering. Prachtig schouwspel aan de avondhemel. Ik heb heel wat foto's op de socials voorbij zien schuiven. Zoals de maan langs de zon ging, zo kwamen de foto's voorbij van veel van mijn kennissen. Vandaag is het donderdag, de internationale dag van de linkshandigen. Een dag waarop de ongeveer 10% van de mensen die alles net even anders doet centraal staat. En ook onze eigen teller die tikt vrolijk verder, rustig verder. Nog 48 dagen tot mijn allerlaatste Beverlandse Ochtendshow op 30 september. Ik krijg veel reacties binnen over het feit dat ik met vervroegd pensioen ga. Mensen die het allemaal, ja, die het toch wel een beetje betreuren. Dat, nou ja, goed, dat doe ik zelf ook, maar... Ik heb genoeg redenen om te zeggen van het is mooi geweest. Eerst gaan we er nog wel even samen een hele mooie ochtend van maken. Met de allerbeste muziek. Het laatste streeknieuws heb ik voor je. En natuurlijk het weer. Dit uur sowieso voor vandaag. En het volgende uur ook nog een vooruitblik voor morgen. Welkom bij de Beverlandse Ochtendshow. Hier bij Streekomroep de Beverlander.

0: Met al die social media en die verschillende platformen waar je dingen kunt beluisteren, maar ook kunt zien, is het leven toch een stuk aangenamer geworden. Ik heb onlangs weer eens een keer de toppers gezien waar de Dolly Dots in optraden. Leuke show, de meiden doen het nog steeds ontzettend goed. Althans, dat deden ze een aantal jaren geleden nog toen ze die reunietournees gingen doen. 16 over 7, goedemorgen, donderdagmorgen. Het is de 13e vandaag. Vandaag wordt een uitzonderlijk warme zomerdag op de Beverlanden. De dag is zacht begonnen met een temperatuur van ongeveer 18 graden, maar die gaat snel stijgen. Staat slechts een zwakke wind uit het oosten tot oost-zuidoosten, waardoor de warmte zich snel zal gaan opbouwen. De zon die krijgt vandaag volop de ruimte. Met maar liefst 14 zonuren stijgt de temperatuur in de loop van deze morgen naar zo'n 25 graden. Vanmiddag wordt het zeer heet met een maximum van 35 graden. Door de lage luchtvochtigheid en ongeveer 44% voelt de lucht weliswaar droog aan, maar de hitte is onmiskenbaar. De zwakke oost- tot oost-zuidoostenwind zorgt nauwelijks voor verkoeling. En ook vanavond is het met ongeveer 28 graden nog uitzonderlijk warm, terwijl de wind geleidelijk naar het noordoosten draait. Kortom, een tropische topdag met 35 graden, 14 uur zon en een zwakke oostelijke wind. Ga je naar buiten, zorg dan voor voldoende water. Neem een flesje water mee. Zoek tijdens de heetste uren van de dag de schaduw op en vermijd zware inspanning in de middag. Mocht je werken, dan is dat laatste een hele goeie om tegen je werkgever te zeggen: sorry, ik mag even niks doen. Zware inspanning. Ik heb het gehoord bij Marcel op de radio. Hij zegt dat ik niks mag doen vanmiddag. In het nieuws van morgen, deze donderdagmorgen. Goes stelt als eerste Zeeuwse gemeente regels op voor grote batterijsystemen. Balansstraat helpt Zeeuwse senioren om valpartijen te voorkomen. En wielertalent Megan Arends maakt per direct toptransfer naar Belgische ploeg.
1: Op weg, de Beverlandse ochtendshow.
0: Met nu Martin Garrix en U2. Nieuwe single van de heren. Hier is Fireflies. Goedemorgen.

mooie muziek in de Beverlandse ochtendshow. The Lighthouse Family. Je hoort ze helaas niet zoveel op de radio, maar wel hier bij Streekomroep de Beverlanden. Let It All Change. En daarvoor dus die nieuwe single van Martin Garrix. Doet hij samen met de heren van U2 uit de hitlijsten van dit moment. Opname die heet Fireflies. Goedemorgen, het is 7:55 geweest, donderdagmorgen 13 augustus. Het is vandaag de internationale dag van de linkshandigen. Ongeveer 1 op de 10 mensen die schrijft, knipt of gooit liever met links. Dat lijkt misschien heel gewoon, maar veel dagelijkse spullen zijn ontworpen voor rechtshandige mensen. Van scharen en blikopeners tot schoolbankjes en computermuizen. Maar vandaag staan de linkshandigen dus eens een keertje volop in de schijnwerpers. Wist je trouwens dat er veel beroemde artiesten, sporters en uitvinders ook linkshandig zijn of waren? Denk bijvoorbeeld maar eens aan Jimi Hendrix en tennislegende Rafael Nadal. Opvallend genoeg schrijft Nadal met rechts, maar tennist hij met links. En ook voormalig Beatles Sir Paul McCartney. Hij is linkshandig en wereldberoemd om zijn linkshandig bespeelde gitaar.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het dodental van de aardbeving in Colombia is gestegen tot 265. 3500 mensen zijn gewond, duizenden mensen worden nog vermist. Op het Nederlandse eiland Saba is gisteravond de watervoorziening stilgelegd vanwege de aanhoudende droogte. Inwoners en bedrijven moeten nu nog zuiniger zijn met het watergebruik. De overheid hoopt vanavond het distributiesysteem weer aan te sluiten. In een gezamenlijke actie van Nederland en Spanje is een omvangrijke Spaanse drugsbende opgerold. Er zijn 5 verdachten gearresteerd, onder hen 2 Nederlanders. Bij het Belgische pretpark Plopsaland in de Ardennen is gisteren een oude fosforbom uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. 2 bezoekers en een medewerker raakten gewond. De bom lag bij een rivier die langs het pretpark stroomt. Het weer opnieuw zonnig en tropisch warm met maximaal ver boven de 30 graden en een matige zuidoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Tastes Like You in de Beverlands Ochtendshow. Daarvoor Charles en Eddie, Would I Lie to You. Donderdagmorgen 13 augustus, het is 18 voor 8. In het nieuws vanmorgen, de gemeente Goes is de eerste gemeente in Zeeland met een officieel beleidskader voor grootschalige batterijopslag. De regels gelden voor batterijsystemen met een capaciteit van meer dan 20 kilowattuur en moeten initiatiefnemers vooraf duidelijkheid geven over waar zulke batterijen mogen komen en aan welke voorwaarden ze moeten voldoen. Volgens wethouder Martin Wissekerke zijn grote batterijen belangrijk om het overvolle elektriciteitsnet te ontlasten. Ze kunnen overtollige stroom van zonnepanelen en windmolens tijdelijk opslaan en later weer beschikbaar maken wanneer de vraag groter is. Het nieuwe beleid bevat ook afspraken over veiligheid en de locaties waar batterijopslag wel of juist niet wenselijk is. Goes verwacht dat andere Zeeuwse gemeenten de komende tijd met vergelijkbare regels zullen komen. Goes is niet de eerste, de eerste Zeeuwse gemeente met alleen maar dit, de batterijopslag. Het was ook de eerste gemeente met een zogenoemde balansstraat. En steeds meer Zeeuwse gemeenten zetten zo'n straat op om valpartijen bij senioren te helpen voorkomen. Het initiatief begon dus vorig jaar in Goes, in een parcours met onder meer losse tegels, opstapjes en kantelplanken oefenen deelnemers alledaagse situaties die in het dagelijks leven tot een val kunnen leiden. Volgens initiatiefnemers en bewegingstherapeut Janine Davidsen trainen deelnemers niet alleen hun spieren, maar ook hun hersenen om beter te reageren op onverwachte situaties. Dat kan helpen om langer zelfstandig te blijven. Inmiddels hebben 8 van de 13 Zeeuwse gemeenten een balansstraat of plannen daarvoor. In Goes zijn begin september opnieuw testmiddagen waar inwoners kennis kunnen maken met dit initiatief. En de 19-jarige wielrenster Megan Arends uit Kruijnen maakt per direct de overstap van Picnic PostNL naar de Belgische topploeg AG Insurance Soudal. Arends geldt als een van de grootste Nederlandse wielertalenten. Ze werd vorig jaar nog wereldkampioen tijdrijden bij de junioren en maakte dit seizoen indruk met een 11e plaats in de Ronde van Zwitserland. De transfer komt opvallend genoeg midden in het seizoen tot stand, maar beide ploegen laten weten dat de overstap in goed overleg is geregeld. Arends heeft volgens wielersite Wielerflits een contract voor 3,5 jaar getekend bij haar nieuwe ploeg.

0: achter de rug. Endless Summer Nights. Nou, dan wel vanwege het feit dat het gewoon zo warm is dat je niet kan slapen. Richard Marx in de Beverlandse Ochtendshow. Endless Summer Nights.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: Daarvoor Marshmallow samen met Kelsey Ballerina uit de hitlijsten van dit moment. Another Drink. Donderdag 13 augustus. Morgen wordt het waarschijnlijk bijzonder druk op de weg. Er komen steeds meer

keer op gaan houden om een vuist te maken richting die kabinetsregels. Als het gaat om stikstof en ook in Zeeland krijgen we hiermee te maken. Hebben we hiermee te maken.

kunst te bewonderen. En die zijn gemaakt door de Noord-Beverlandse kunstenares Bianca van Duin. Expositie duurt tot en met zaterdag 12 september. En is te bezoeken van dinsdag tot en met zaterdag. Telkens tussen 11 uur 's morgens en 5 uur 's middags. Toegang is helemaal gratis. Tot 9 uur, ook deze donderdagmorgen. Dit is de Beverlandse Ochtendshow. Met nu Robbie Williams. Angels, tot zometeen na 8.

eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd en

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Het dodental van de aardbeving in Colombia is gestegen tot 265. 3500 mensen zijn gewond, duizenden mensen worden nog vermist. Maandag werd het gebied ten westen van de hoofdstad Bogota getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,4. De Colombiaanse president de La Espriella riep kort na de ramp de noodtoestand uit om de hulpverlening sneller op gang te krijgen. Colombia maakt nu geld vrij om verwoeste woningen, scholen en ziekenhuizen te herstellen. Op het Nederlandse eiland Saba is gisteravond de watervoorziening stilgelegd vanwege de aanhoudende droogte. Inwoners en bedrijven moeten nu nog zuiniger zijn met het watergebruik. De overheid hoopt vanavond het distributiesysteem weer aan te sluiten. Het kleinste eiland van Caribisch Nederland heeft vaker te kampen met watertekorten. Saba heeft geen natuurlijke rivieren of permanente zoetwaterbronnen en is volkomen afhankelijk van regenwater en ontzilt zeewater. In een gezamenlijke actie van Nederland en Spanje is een omvangrijke Spaanse drugsbende opgerold. Er zijn 5 verdachten gearresteerd, onder hen 2 Nederlanders. De criminele organisatie smokkelde grote hoeveelheden cocaïne Europa binnen via de Rotterdamse haven. De winst werd witgewassen door onroerend goed te kopen aan de Costa del Sol. 5 vuurwapens, 40 mobieltjes en voor 170.000 euro aan sieraden zijn in beslag genomen. Ook werd beslag gelegd op vastgoed in de omgeving van Malaga dat met drugsgeld was aangeschaft. Bij het Belgische pretpark Plopsaland in de Ardennen is gisteren een oude fosforbom uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. 2 bezoekers en een medewerker raakten gewond. De bom lag bij een rivier die langs het pretpark stroomt. De omgeving werd tijdelijk afgesloten. Het pretpark gaat vandaag weer open. Plopsaland ligt op zo'n 50 kilometer ten zuiden van de Belgische stad Luik.

Het weer opnieuw zonnig en tropisch warm met maximaal ver boven de 30 graden en een matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Tomorrowland. Best bijzonder als je bedenkt dat haar internationale carrière eigenlijk pas een jaar geleden echt op gang kwam.
1: Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg.
0: Donderdagmorgen, 13 augustus.
1: Blijf bij ons.
0: Wij zijn de Beverlanden, jij en ik.
1: Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.
0: Met, zoals gebruikelijk, maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 9 uur op weg. De Beverlandse ochtendshow. We zijn begonnen aan het tweede en laatste uur van deze donderdag, de 13e augustus. Gisteravond keken veel mensen toch nog even omhoog voor die gedeeltelijke zonsverduistering, al dan niet met eclipsbrilletje. Vandaag richten we onze blik weer op een nieuwe zomerse dag in de Beverlanden. Een hete dag in de Beverlanden, kunnen we stellen. Op deze internationale dag van de linkshandigen zetten we iedereen die schrijft, tekent of sport met links ook even graag in het zonnetje vandaag. Met het laatste nieuws uit de streek. Een blik op het weer voor vandaag en morgen. En natuurlijk de mooiste muziek maken we er samen weer een heerlijke, onvergetelijke ochtend van. Fijn dat je luistert.
2: Morgen.

0: En ook uit de jaren 90 daarvoor de New Radicals. And you get what you give. Goedemorgen, donderdagmorgen. Het is bijna 9:50 bij streekomroep De Beverlanden. Vandaag wordt een uitzonderlijk hete zomerdag op De Beverlanden. Onder een strak blauwe hemel en met maar liefst 14 zonuren loopt de temperatuur op naar een tropische waarde van 35 graden. Blijft de hele dag droog en door de zwakke oost- tot oost-zuidoostenwind is er nauwelijks verkoeling. Morgen blijft het volop zomer, al levert de temperatuur een paar graden in. Na een zachte start morgen rond 19 graden stijgt het kwik in de middag naar 32 graden. De zon die schijnt uitbundig morgen met opnieuw 14 zonuren. En in de loop van morgen draait de wind naar het noordwesten, waardoor later op de dag wat meer verkoeling voelbaar wordt. Desondanks wordt het opnieuw een hete dag, dus blijf voldoende drinken. Zoek tijdens de warmste uren van de dag regelmatig de schaduw op en geniet verantwoord van het prachtige zomerweer. Let goed op jezelf en let ook goed op ieder ander. In het nieuws van morgen op deze donderdagmorgen: verdachte van vernielingen krijgt geen straf en geen behandeling. Postbrug bij Wemeldingen morgen overdag dicht voor onderhoud. En Noord-Beveland zoekt bijzondere eilandverhalen van ondernemers.
1: Op weg, de Beverlandse Ochtendshow.

single van Carol G. En voor deze gelegenheid heeft ze niemand minder dan Bruno Mars uitgenodigd. Het lijkt een beetje op die track die hij samen gedaan heeft met Lady Gaga. Still, zo heet deze nieuwe single. 8:55, donderdagmorgen 13 augustus. Op de celebrity verjaardagskalender vandaag. Televisiemaker Jef Rademakers, origineel uit Roosendaal. Woont tegenwoordig in België, als ik me niet vergis. Bekend van grote programma's op de Nederlandse televisie. Ik noem Klasgenoten, maar ook de Pin-Up Club. Het programma waar niemand naar keek, maar waar iedereen de volgende dag over mee kon praten. Jef die wordt vandaag 77 jaar. Ook jarig de Ierse zanger Fergal Sharkey. Je gaat hem zo meteen horen. 68 jaar vandaag. Stand-up comedian en radio- en televisiepresentator Jurgen Rijman, 60 jaar. De Britse singer-songwriter James Morrison, hij wordt vandaag 42 jaar. En de Amerikaanse new country-zangeres Stella Lefty, op de internationale dag van de linkshandige, zij wordt vandaag 24 jaar. Maar zoals gezegd, Fergal Sharkey uit Ierland, voormalige zanger van The Undertones, ook een glansrijke solo-carrière achter de rug, 68 jaar. Hier is hij met Someone to Somebody.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het dodental van de aardbeving in Colombia is gestegen tot 265. 3500 mensen zijn gewond, duizenden mensen worden nog vermist. Op het Nederlandse eiland Saba is gisteravond de watervoorziening stilgelegd vanwege de aanhoudende droogte. Inwoners en bedrijven moeten nu nog zuiniger zijn met het watergebruik. De overheid hoopt vanavond het distributiesysteem weer aan te sluiten. In een gezamenlijke actie van Nederland en Spanje is een omvangrijke Spaanse drugsbende opgerold. Er zijn 5 verdachten gearresteerd, onder hen 2 Nederlanders. Bij het Belgische pretpark Plopsaland in de Ardennen is gisteren een oude fosforbom uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. 2 bezoekers en een medewerker raakten gewond. De bom lag bij een rivier die langs het pretpark stroomt. Het weer opnieuw zonnig en tropisch warm met maximaal ver boven de 30 graden en een matige zuidoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Een van de meest opvallende electropopplaten uit de jaren 80. Los Nerros Bazaar en Fade Away. Daarvoor direct naar de hoofdpunten van het nieuws. De ABBA's uit Zweden. Knowing Me, Knowing You. Donderdagmorgen 13 augustus in het nieuws vanmorgen. De rechtbank in Middelburg heeft een 33-jarige man uit Goes, die onder meer een geldautomaat in Middelburg vernielde, ontslagen van alle rechtsvervolging. Volgens deskundigen pleegde de man de feiten tijdens een psychose en was hij volledig ontoerekeningsvatbaar. Daarom kan de rechtbank hem geen straf opleggen. Een verplichte behandeling of TBS komt er ook niet. Voor een behandeling is volgens de rechtbank geen passende plek beschikbaar en de gepleegde feiten zijn juridisch niet ernstig genoeg om TBS op te leggen. Daardoor komt de man vrij, zonder straf en zonder verplichte behandeling. De postbrug over het kanaal door Zuid-Beveland bij Wemeldingen is morgen overdag afgesloten voor al het wegverkeer. Rijkswaterstaat voert aanvullende onderhoudswerkzaamheden uit aan de brug. De afsluiting duurt van 8 uur 's morgens tot 4 uur in de middag. Weggebruikers worden ter plaatse omgeleid en moeten rekening houden met extra reistijd. Fietsers en voetgangers die kunnen de brug tijdens de werkzaamheden eveneens niet gebruiken. En de gemeente Noord-Beveland is op zoek naar ondernemers en organisaties met een bijzonder verhaal over het eiland. Samen met Eiland Marketing wil de gemeente verhalen verzamelen voor een nieuwe toeristische website en sociale media. Het kan bijvoorbeeld gaan om een oude traditie die een nieuwe betekenis heeft gekregen, werken met water en landschap of juist een verrassend verhaal. Wie mee wil doen, die kan zich tot en met 31 augustus aanstaande aanmelden. De gesprekken vinden plaats in september en oktober. De geselecteerde verhalen kunnen ook door de deelnemers zelf worden gebruikt. En aanmelden dat kan via de website van de gemeente.

0: En ook Taylor Swift dacht, het is tijd voor een hommage aan deze actrice, Elizabeth Taylor.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: Naar voren in de show vanmorgen, Self Aware. Dat is een opname van Temper City, staat in de hitlijst op dit moment. Baarland staat aanstaande zondag weer in het teken van de Highland Games by the Sea. Aan de zeedijk komen teams uit binnen- en buitenland in actie tijdens traditionele Schotse krachtproeven. Zoals daar zijn touwtrekken, het verplaatsen van zware gewichten en andere spectaculaire onderdelen. De dag begint zondag om 11 uur met een herdenkingsceremonie bij het oorlogsmonument op de dijk. Daarbij wordt stilgestaan bij de Schotse militairen van de 52nd Lowland Division, die in oktober 1944 vanaf Baarland een belangrijke rol speelden bij de bevrijding van Zuid-Beveland tijdens de Slag om de Schelde. Na de ceremonie gaan de Highland Games by the Sea van start. Bezoekers kunnen de hele dag genieten van sportieve wedstrijden, Schotse muziek en activiteiten voor jong en oud. En de Highland Games by the Sea, ja, dat zijn een bijzondere combinatie van historie, traditie en gezelligheid aan de Westerschelde. Is niet het enige evenement wat dit weekend plaatsvindt. Er vinden tal van evenementen plaats op de Beverlanden. Zo is in Ierseke dit weekend ook weer Ierseke at Sea. En met deze temperaturen mag het geen probleem zijn

twee disco-klassiekers van wel eer achter elkaar. Funky Town van Lips Incorporated en Feels Like I'm In Love van Kelly Marie. De Funky Donderdag hier bij Streekomroep de Beverlanden. Dit was de Beverlandse Ochtendshow voor donderdag 13 augustus. Vanmiddag om 1 uur Ellie van Amstel met een nieuwe aflevering van de Platenkast. Om 5 uur vanmiddag mag ik de show van Ad overnemen. Ad is onderweg naar Las Palmas voor een lekkere vakantie. Om 7 uur vanavond de Funky Donderdagavond. Aftrap wordt gedaan door DJ Ed. Om 9 uur gevolgd door DJ G. En om 10 uur, ondanks het feit dat hij toch met vakantie is, een aflevering van Funk Down met Ad Verweer. Ik ben bij je terug met de Beverlandse Ochtendshow morgenochtend om 7 uur. Maak er een mooie donderdag van. Geniet van alles wat Noord- en Zuid-Beverland jou te bieden hebben. En let goed op jezelf vandaag, maar ook op een ander met deze hitte. Tot vanavond of

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Het bloeddrukmedicijn Guanabens blijkt een zeldzame hersenziekte bij kinderen af te remmen. Dat heeft het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC bekendgemaakt. Er was nog geen behandeling voor de dodelijke kinderziekte, die vooral kinderen tussen de 1 en 6 jaar treft. Naar schatting wordt wereldwijd 1 op de 100.000 kinderen geboren met de zeer zeldzame hersenziekte. Guanabens wordt niet meer gemaakt omdat er nu betere bloeddrukmiddelen zijn. Het Amsterdam UMC liet het middel specifiek voor het onderzoek maken. Vliegtuigbouwer Boeing moet ruim 25 miljoen euro betalen aan de familie van een slachtoffer bij de crash met een toestel van Ethiopian Airlines. Dat heeft de rechter in Chicago besloten. Het slachtoffer kwam met nog 156 andere passagiers om bij de crash met een Boeing 737 MAX in 2019. Ook in 2018 stortte een 737 MAX neer. Alle inzittenden kwamen om. In mei kende de rechter de nabestaanden van een andere omgekomen passagier al 45 miljoen euro aan schadevergoeding toe. In de VS staan vandaag 3 executies gepland in de staten Alabama, Oklahoma en Tennessee. Het is voor het eerst in bijna 16 jaar. Het gaat om 3 mannen die zijn veroordeeld wegens moord of meervoudige moord. Een van hen zit al 40 jaar in de dodencel. Het aantal uitgevoerde doodstraffen kende vorig jaar een piek in de VS, 47 keer. In de meeste Amerikaanse staten is de doodstraf afgeschaft of opgeschort. In 10 staten vinden nog steeds executies plaats. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt een taakstraf van 120 uur wegens een reeks racistische, opruiende en bedreigende berichten. De man riep ook op tot geweld tegen journalisten, bekende politici en politieagenten. Volgens de aanklager zette de man met zijn teksten aan tot moord, doodslag, openlijk geweld en brandstichting. Verder is hij schuldig bevonden aan haatzaaien en discriminatie. Tijdens de rechtszaak in Utrecht erkende de verdachte dat hij walgelijke dingen heeft gezegd. Het weer opnieuw zonnig en tropisch warm met maximaal ver boven de 30 graden en een matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Het bloeddrukmedicijn Guanabens blijkt een zeldzame hersenziekte bij kinderen af te remmen. Dat heeft het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC bekendgemaakt. Vliegtuigbouwer Boeing moet ruim 25 miljoen euro betalen aan de familie van een slachtoffer bij de crash met een toestel van Ethiopian Airlines. Dat heeft de rechter in Chicago besloten. In de VS staan vandaag 3 executies gepland in de staten Alabama, Oklahoma en Tennessee. Het is voor het eerst in bijna 16 jaar. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt een taakstraf van 120 uur wegens een reeks racistische, opruiende en bedreigende berichten. De man riep ook op tot geweld tegen journalisten, bekende politici en politieagenten. Het weer, opnieuw zonnig en tropisch warm met maxima ver boven de 30 graden en een matige zuidoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd en

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Het bloeddrukmedicijn Guanabens blijkt een zeldzame hersenziekte bij kinderen af te remmen. Dat heeft het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC bekendgemaakt. Er was nog geen behandeling voor de dodelijke kinderziekte, die vooral kinderen tussen de 1 en 6 jaar treft. Naar schatting wordt wereldwijd 1 op de 100.000 kinderen geboren met de zeer zeldzame hersenziekte. Guanabens wordt niet meer gemaakt, omdat er nu betere bloeddrukmiddelen zijn. Het Amsterdam UMC liet het middel specifiek voor het onderzoek maken. Vliegtuigbouwer Boeing moet ruim 25 miljoen euro betalen aan de familie van een slachtoffer bij de crash met een toestel van Ethiopian Airlines. Dat heeft de rechter in Chicago besloten. Het slachtoffer kwam met nog 156 andere passagiers om bij de crash met een Boeing 737 MAX in 2019. Ook in 2018 stortte een 737 MAX neer. Alle inzittenden kwamen om. In mei kende de rechter de nabestaanden van een andere omgekomen passagier al 45 miljoen euro aan schadevergoeding toe. In de VS staan vandaag 3 executies gepland in de staten Alabama, Oklahoma en Tennessee. Het is voor het eerst in bijna 16 jaar. Het gaat om 3 mannen die zijn veroordeeld wegens moord of meervoudige moord. Eén van hen zit al 40 jaar in de dodencel. Het aantal uitgevoerde doodstraffen kende vorig jaar een piek in de VS, 47 keer. In de meeste Amerikaanse staten is de doodstraf afgeschaft of opgeschort. In 10 staten vinden nog steeds executies plaats. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt een taakstraf van 120 uur wegens een reeks racistische, opruiende en bedreigende berichten. De man riep ook op tot geweld tegen journalisten, bekende politici en politieagenten. Volgens de aanklager zette de man met zijn teksten aan tot moord, doodslag, openlijk geweld en brandstichting. Verder is hij schuldig bevonden aan haatzaaien en discriminatie. Tijdens de rechtszaak in Utrecht erkende de verdachte dat hij walgelijke dingen heeft gezegd. Het weer, opnieuw zonnig en tropisch warm met maximaal ver boven de 30 graden en een matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het bloeddrukmedicijn Guanabens blijkt een zeldzame hersenziekte bij kinderen af te remmen. Dat heeft het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC bekendgemaakt. Vliegtuigbouwer Boeing moet ruim 25 miljoen euro betalen aan de familie van een slachtoffer bij de crash met een toestel van Ethiopian Airlines. Dat heeft de rechter in Chicago besloten. In de VS staan vandaag 3 executies gepland in de staten Alabama, Oklahoma en Tennessee. Het is voor het eerst in bijna 16 jaar. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt een taakstraf van 120 uur wegens een reeks racistische, opruiende en bedreigende berichten. De man riep ook op tot geweld tegen journalisten, bekende politici en politieagenten. Het weer, opnieuw zonnig en tropisch warm met maxima ver boven de 30 graden en een matige zuidoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Tot Brabantse Wal.

De mooiste muziek en opbouwende programma's. Streekomroep de Beverlanden. After all the bars are closed.

Een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Rusland en Oekraïne hebben vannacht elkaars havens bestookt. De aanvallen waren over en weer gericht op de graanexport. De Russen vielen Izmajil aan, dat is de grootste haven van Oekraïne vlakbij de Roemeense grens. Die haven is belangrijk voor de graan- en grondstoffenhandel. Het was een reactie op een Oekraïense aanval op de Russische havenstad Novorossiysk, waarbij twee graanterminals werden geraakt. Ook de laatste grote marinebasis was doelwit. Volgens Oekraïne zijn daar 4 Russische oorlogsschepen geraakt. Sinds het Australische verbod op sociale media voor tieners heeft techbedrijf Meta naar eigen zeggen ruim 750.000 accounts in dat land geblokkeerd. Het gaat om Instagram en Facebook accounts die vermoedelijk door jongeren onder de 16 worden beheerd. De strikte regels verplichten bedrijven als Meta, Snap en TikTok om jongeren onder de 16 te weren van sociale media platforms. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt een taakstraf van 120 uur wegens een reeks racistische, opruiende en bedreigende berichten. De man riep ook op tot geweld tegen journalisten, bekende politici en politieagenten. Volgens de aanklager zette de man met zijn teksten aan tot moord, doodslag, openlijk geweld en brandstichting. Ook is hij schuldig bevonden aan haatzaaien en discriminatie. Tijdens de rechtszaak in Utrecht erkende de verdachte dat hij walgelijke dingen heeft gezegd. Na bijna een half jaar is een ontsnapte wallaby uit de Brabantse dierentuin weer terecht. Het dier werd plots gespot tussen de kamelen in Zoo Veldhoven. Medewerkers lieten de kleine kangoeroe nakijken door een dierenarts. Het dier is kerngezond en inmiddels terug bij zijn soortgenoten. De voorbije maanden waren er zo'n 20 pogingen gedaan om de snelle wallaby te vangen. Waarschijnlijk is hij zelf onder een hek door de dierentuin weer ingekropen.

Het weer zonnig en tropisch met plaatselijk in het zuiden maximaal tot 35 graden. Aan de westkust is het iets koeler. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Rusland en Oekraïne hebben vannacht elkaars havens bestookt. De aanvallen waren over en weer gericht op de graanexport. Sinds het Australische verbod op sociale media voor tieners heeft techbedrijf Meta naar eigen zeggen ruim 750.000 accounts in dat land geblokkeerd. Het gaat om Instagram en Facebook accounts die vermoedelijk door jongeren onder de 16 worden beheerd. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt een taakstraf van 120 uur wegens een reeks racistische, opruiende en bedreigende berichten. De man riep ook op tot geweld tegen journalisten, bekende politici en politieagenten. Na bijna een half jaar is een ontsnapte wallaby uit de Brabantse dierentuin weer terecht. Het dier werd plots gespot tussen de kamelen in Zoo Veldhoven. Het weer zonnig en tropisch met plaatselijk in het zuiden maxima tot 35 graden. Aan de westkust is het iets koeler. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

De playlist van je werkdag. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Verzekeraar Achmea heeft in de eerste helft van dit jaar minder geld met zijn verzekeringen verdiend. Er moest veel geld uitgekeerd worden door het noodweer eind juni dat veel schades heeft veroorzaakt. Op 27 juni vielen er hagelstenen zo groot als pingpongballen en werden veel ruiten van bijvoorbeeld woningen, kassen en auto's vernield. Ook braken er verschillende branden uit. Meer dan 12.000 Achmea-klanten trokken bij de verzekeraar aan de bel. De beurs heeft Achmea gered. De beleggingsinkomsten droegen bij aan een fors hogere winst. De politie meldt dat bij een woning in de Groningse wijk De Weijert vanmorgen een explosie heeft plaatsgevonden. Er is ook op het huis aan de Multatulistraat geschoten. Niemand raakte gewond. Er zijn verschillende straten in de buurt afgezet. Afgelopen maandag werd een stukje verderop in de wijk explosief materiaal in de bosjes gevonden. De politie legt vooralsnog geen verband tussen beide gebeurtenissen. Het zat er eerder deze week al aan te komen. Roemenië is gestart met het volledig stilleggen van zijn kerncentrale. Dit komt doordat de waterstand in de rivier de Donau zo laag is dat er niet genoeg water is om de centrale te koelen. Vorige maand werd er al een reactor stilgelegd. Er wordt door het ministerie van Energie naar alternatieven gekeken om toch aan de vraag naar elektriciteit te kunnen voldoen. Denk daarbij aan windenergie. In het land is de noodtoestand uitgeroepen. Bedrijven en huishoudens zijn gevraagd om deze maand minder energie te gebruiken. Sinds het Australische verbod op sociale media voor tieners heeft techbedrijf Meta naar eigen zeggen ruim 750.000 accounts in dat land geblokkeerd. Het gaat om Instagram- en Facebook-accounts die vermoedelijk door jongeren onder de 16 worden beheerd. De strikte regels verplicht bedrijven als Meta, Snap en TikTok om jongeren onder de 16 jaar te weren van sociale media-platforms.

Het weer, tropisch warm met veel zon. Bij een zwak tot matige oostelijke wind wordt het 31 tot lokaal 36 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Verzekeraar Achmea heeft in de eerste helft van dit jaar minder geld met zijn verzekeringen verdiend. Er moest veel geld uitgekeerd worden door het noodweer eind juni dat veel schades heeft veroorzaakt. De politie meldt dat bij een woning in de Groningse wijk De Weijert vanmorgen een explosie heeft plaatsgevonden. Er is ook op het huis aan de Multatulistraat geschoten. Niemand raakte gewond. Het zat er eerder deze week al aan te komen. Roemenië is gestart met het volledig stilleggen van zijn kerncentrale. Dit komt doordat de waterstand in de rivier de Donau zo laag is dat er niet genoeg water is om de centrale te koelen. Sinds het Australische verbod op sociale media voor tieners heeft techbedrijf Meta naar eigen zeggen ruim 750.000 accounts in dat land geblokkeerd. Het weer, tropisch warm met veel zon. Bij een zwak tot matige oostelijke wind wordt het 31 tot lokaal 36 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files in het zuiden van het land. Om te beginnen de A59 Den Bosch richting Zonzeel. Tussen knooppunt Empel en Vlijmen staat 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. En de A76 Aken richting Geleen. Voor Geleen zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Is de rechterrijstrook dicht, de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De zomer van 2026 telt voor de vijfde keer een regionale hittegolf. Dat laat Weer Online weten. In Maastricht tikte de thermometer de 30 graden aan. De laatste keer dat Maastricht vijf hittegolven kon registreren was in 1947. De verwachting is dat regionale hittegolven dit jaar in meer plaatsen zullen voorkomen. Een landelijke hittegolf zal waarschijnlijk uitblijven, omdat de reeks warme dagen die vereist zijn in de beeld niet gehaald gaat worden. Zondag of maandag is het even gedaan met het zeer warme weer. Een brand op een camping in België heeft aan één persoon het leven gekost. In één van de drie getroffen chalets op camping De Kloek in Grobbendonk werd het levenloze lichaam gevonden. De identiteit van de overledene moet nog vastgesteld worden. De oorzaak van de brand wordt op dit moment onderzocht. Justitie denkt dat er van brandstichting sprake is. Op de camping verbleven zo'n 20 personen. Zij worden elders opgevangen. De luchthaven van het Siciliaanse Catania blijft langer dicht vanwege de uitbarsting van vulkaan de Etna. Alle vluchten van en naar Catania worden tot in ieder geval 2 uur komende nacht opgeschort. KLM heeft maatregelen getroffen en brengt zijn passagiers met bussen van de luchthaven van Palermo naar Catania. De luchthaven van Palermo zegt wegens een gebrek aan capaciteiten geen extra terugvluchten te kunnen uitvoeren. KLM boekt de passagiers zo snel mogelijk om. Op Spitsbergen heeft een man een boete van €4550 gekregen omdat hij een ijsbeer wakker heeft gemaakt. Op Spitsbergen is het verboden een ijsbeer te storen, te achtervolgen of te lokken. De man zat op een boot in een fjord en zag een slapende ijsbeer. Hij gebruikte een misthoorn om het dier wakker te maken. De ijsbeer is erg geschrokken en ging er vandoor, laat de gouverneur van de Noorse eilandengroep weten. Er leven zo'n 260 ijsberen op de eilanden en de dieren behoren tot een beschermde soort.

Het weer, tropisch warm met veel zon. Bij een zwak tot matige oostelijke wind wordt het 31 tot lokaal 36 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Deze van Ace of Base, The Sign, opende dit uur van de platenkast. Hoi, ik ben Ellie en ja, ik draai van alles, van recent tot heel oud of gewoon iets leuks uit de jaren 80. Dit hoor je niet zo vaak meer en het is best wel lekker. Orchestral Maneuvers in the Dark, toch?

0: Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.
1: Een kijkje in het plakboek van de popmuziek. Dit is De Platenkast met

Dit vrolijke deuntje is gemaakt door de Babysitter Circus. En die komen helemaal vanaf de andere kant van de wereld. Dacht Australië. Je zal trouwens maar de hele week met een zinnetje in je hoofd zitten van Cherche la femme, maar niet weten wat het is. Dat hebben mensen wel eens en dan gaan ze mij vragen, wat is het? En ik denk, ja, laat ik het meteen maar eens weer eens draaien. Het is van Dr. Buzzard's original Savannah Band. De leadzangeres was Corrie Day. Die heeft ook later nog zelf een hitje gehad. En in de Dr. Buzzard zat er onder andere volgens mij ook Cody Mundy en August Darnell. En die ken je van Kid Creole en The Coconuts. En ja, dat is wel grappig. Het was jaren 70 en het klonk bijna als jaren 50. Was eigenlijk heel bijzonder, net als Kid Creole en Coconuts. Die brachten ook iets op zich. Goed, als je nog nooit gehoord hebt, be in for a surprise. Dr. Buzzard's original Savannah Band en Cherche la femme.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De zomer van 2026 telt voor de vijfde keer een regionale hittegolf. Dat laat Weer Online weten. In Maastricht tikte de thermometer de 30 graden aan. De laatste keer dat Maastricht vijf hittegolven kon registreren was in 1947. Een brand op een camping in België heeft aan één persoon het leven gekost. In één van de drie getroffen chalets op camping De Kloek in Grobbendonk werd het levenloze lichaam gevonden. De luchthaven van het Siciliaanse Catania blijft langer dicht vanwege de uitbarsting van vulkaan de Etna. Alle vluchten van en naar Catania worden tot in ieder geval 2 uur komende nacht opgeschort. Op Spitsbergen heeft een man een boete van €4550 gekregen omdat hij een ijsbeer wakker heeft gemaakt. Het weer, tropisch warm met veel zon. Bij een zwak tot matige oostelijke wind wordt het 31 tot lokaal 36 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A2, Maastricht richting Eindhoven. Tussen Leenderheide en Batendorp is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. Dat 7 kilometer file met ruim een half uur vertraging. En de A76 valt op Geleen richting Aken. Bij de grenscontrole staat 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordzeestrand tot Brabant.

Blijf vooral ook in jezelf geloven. George Michael en Faith in de platenkast. En ik draai altijd zo na het half uur. Het is gegroeid uit een form wat ik al lang niet meer nodig heb. Maar ik vind het nog steeds leuk om rond het half uur wat Nederlands te draaien. En ik heb een Nederlands talent wat al een tijdje meedraait gevonden. En dat is Tyfoon en de Hemelvaart.

Ja, dat hadden we wel gewild. Maar helaas moesten ze nodig tot de club van 27 behoren. En is het allemaal de koe in zijn kont kijken. Maar ja, ze heeft wel geleefd. En zij heeft het op haar eigen manier geleefd. Daar zal ze altijd van kunnen zeggen. Iemand die ook geleefd heeft. En sinds hij niet meer leeft, hoor ik alsmaar Purple Rain. Terwijl hij heeft zoveel moois gemaakt. En ja, dit vind ik heel erg bij mijn geboortestad passen. Een lekkere van Prince. Erotic City.

0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanding.
1: Een kijkje in het plakboek van de popmuziek. Dit is de Platenkast met

0: Thank you.
1: Het gekke is dat het nummer nog 4 minuten doorloopt, maar dat vind ik toch een beetje te gek worden. Dus ik hou het hier lekker bij. Dat was Chef, oftewel Isaac Hayes. Nou, hij houdt hier gewoon op. Wat raar. Foutje in de MP3, denk ik. Oftewel Isaac Hayes. En dat kwam uit South Park. En hij had er een dikke heet mee als chef. Dat was eigenlijk wel grappig. Chocolate Salty Ball. Zo was dat uit 1999. En je mag zelf raden waar dat allemaal over ging. Behalve hele oude dingen draai ik ook wel eens wat recenters. Bijvoorbeeld Justin Timberlake. Die blijft maar hit na hit scoren. Zoals deze bijvoorbeeld. Take Back the Night. Yeah.

Als ik dit hoor, dan roep ik altijd meidegek, want daar gaat het over. Hè? Girl Crazy, Hot Chocolate, ook de zanger van Hot Chocolate, Errol Brown, is alweer niet meer. Het gaat hard, hè. Al onze helden, poep, weg. Ja, het is ook een bepaalde generatie, hè. Ik ben in de 50, dus mag ik nu wel zeggen. En dan gaan ze een keer, die mensen die 10, 20 jaar eerder dan jij muziek maakten. En ja, het was de generatie van de popmuziek. Dus jong en oud zitten verbaasd te kijken van, maar we hebben niet het eeuwige leven. Ja, misschien moet dat ook maar niet. Fijn, ik vind het ook altijd leuk om allerlei andere talen in de platenkast te noemen dan Engels of Nederlands. En ik heb leuk uitgezocht van Khaled, Aisha. En dat is dan ook weer een van de laatste van deze platenkast. Tot de volgende keer.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De kinderombudsmannen uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen en Nijmegen hebben een brief gestuurd aan de ministers van Zorg en Asiel. In de brief schrijven zij dat ze bezorgd zijn over de gezondheidszorg voor bijna 20.000 kinderen in asielopvang. Per 1 oktober loopt het contract met GGD-GHOR af en volgend jaar juni is er pas een nieuwe uitvoerder. De ombudsmannen willen weten wie in de tussentijd verantwoordelijk is en hoe de kwaliteit en de toegang tot zorg gegarandeerd kan worden. De 37-jarige man die verdacht wordt in mei een vuurwerkbom bij het D66-partijgebouw in Den Haag te hebben laten afgaan, blijft langer vastzitten. De man heeft spijt betuigd dat hij mensen in het gebouw in gevaar heeft gebracht. Binnen waren zo'n 30 mensen aanwezig. Het OM verdenkt Berry van D. van het veroorzaken van een ontploffing met terroristisch oogmerk. Van D. heeft verklaard te willen protesteren tegen de problematiek en afbraak van Nederland. Hij voelt zich niet gehoord en vreedzaam protest is volgens hem zinloos. In het Rotterdamse havengebied heeft rond het middaguur een explosie plaatsgevonden en daar is één persoon bij om het leven gekomen. Een aantal anderen raakten gewond. Vanmorgen was er een stroomstoring op een andere plek in de haven. Hoogstwaarschijnlijk veroorzaakte een stroompiek een brand in een transformatorhuis. Door de stroomstoring kwamen alle processen in een raffinaderij van ExxonMobil stil te liggen. Wat de oorzaak van de stroomstoring geweest is, wordt onderzocht. In 4,5 jaar oorlog in Oekraïne zijn er niet zoveel burgerdoden gevallen als vorige maand. Het gaat om zeker 437 sterfgevallen en volgens de VN is dat het hoogste aantal sinds mei 2022. Onder de doden zijn ook 17 kinderen. Verder raakten 2610 mensen gewond. De VN zegt dat drones en raketten opnieuw de belangrijkste oorzaak van de burgerslachtoffers waren.

Het weer, tropisch warm met veel zon. Bij een zwak tot matige oostelijke wind is het 31 tot lokaal 36 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en Batendorp 6 kilometer met een kwartier oponthoud. Er gebeurde daar vanmiddag een ongeluk, maar de weg is zojuist vrijgegeven. En de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel voor Hoijpolder nog 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. En de A76 Geleen-Aken, daar bij de grens 3 kilometer file en 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De kinderombudsmannen uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen en Nijmegen hebben een brief gestuurd aan de ministers van Zorg en Asiel. In de brief schrijven zij dat ze bezorgd zijn over de gezondheidszorg voor bijna 20.000 kinderen in asielopvang. De 37-jarige man die verdacht wordt in mei een vuurwerkbom bij het D66-partijgebouw in Den Haag te hebben laten afgaan, blijft langer vastzitten. In het Rotterdamse havengebied heeft rond het middaguur een explosie plaatsgevonden en daar is één persoon bij om het leven gekomen. Een aantal anderen raakten gewond. In 4,5 jaar oorlog in Oekraïne zijn er niet zoveel burgerdoden gevallen als vorige maand. Het gaat om zeker 437 sterfgevallen en volgens de VN is dat het hoogste aantal sinds mei 2022. Het weer, tropisch warm met veel zon. Bij een zwak tot matige oostelijke wind is het 31 tot lokaal 36 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het zuiden van het land heb je vertraging op de A17 Dordrecht richting Roosendaal. Voor Roosendaal-West staat 4 kilometer file met een kwartier op onthoud. Op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel, tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder een kwartier vertraging. Op de A73 Maasbracht richting Nijmegen, voor Horst 4 kilometer file met 20 minuten op onthoud. En tot slot de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Voor Nijmegen-Dukenburg doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het combiteam Smoke, waarin de douane en de Fiat samenwerken, heeft in 14 dagen tijd ruim 20,7 miljoen illegale sigaretten weten te onderscheppen. Ook kwam het team 3000 kilo waterpijptabak en grondstoffen voor tabak op het spoor. Als deze producten op de markt terecht waren gekomen, was de overheid zo'n 9 miljoen euro aan accijnzen misgelopen. Alles bij elkaar heeft de douane in de eerste helft van dit jaar op 106 miljoen illegale sigaretten beslag weten te leggen. In een bos ten westen van het Overijsselse Hardenberg woedt een grote natuurbrand. De brandweer is met meerdere eenheden ter plaatse om het vuur te bestrijden. De brand woedt in een bos langs de N34 in de omgeving van het buurtschap Reeserveen en gaat met veel rook gepaard. Het publiek is opgeroepen niet naar het gebied te komen om de hulpdiensten volledig de ruimte te geven. Er is contact geweest met een camping in de buurt, maar vooralsnog hoeft die niet ontruimd te worden. Oogarts Ike Schouten van het Rotterdamse Oogziekenhuis laat weten dat twee mensen naar het ziekenhuis moesten omdat ze tijdens de zonsverduistering gisteravond oogschade hebben opgelopen. Ze zagen centraal een vlek in hun beeld. Van tevoren was er gewaarschuwd om niet onbeschermd naar de zon te kijken, maar niet iedereen luisterde naar dit advies. Hoe langer mensen onbeschermd in de zon hebben gekeken, hoe groter de kans op blijvende schade is, laat Schouten weten. Afgelopen nacht kreeg het oogziekenhuis meerdere telefoontjes van mensen die na het bekijken van de eclips klachten hadden gekregen. Op zondag 23 augustus zullen koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Alexia aanwezig zijn bij de Grote Prijs van Nederland op het circuit van Zandvoort. Na afloop van de race zal de koning de trofee aan de winnaar van de Grand Prix overhandigen. De editie van dit jaar is voorlopig de laatste Formule 1 race die op Zandvoort verreden zal worden en is strak uitverkocht. Verwacht wordt dat volgend weekend dagelijks zo'n 105.000 mensen de Dutch Grand Prix bijwonen.

Het weer, tropisch warm met veel zon. Bij een zwak tot matige oostelijke wind is het 31 tot lokaal 36 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging in de regio op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen de afrit Dussen en knooppunt Hooipolder staat 4 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het combiteam Smoke, waarin de douane en de Fiat samenwerken, heeft in 14 dagen tijd ruim 20,7 miljoen illegale sigaretten weten te onderscheppen. In een bos ten westen van het Overijsselse Hardenberg woedt een grote natuurbrand. De brandweer is met meerdere eenheden ter plaatse om het vuur te bestrijden. Oogarts Ike Schouten van het Rotterdamse Oogziekenhuis laat weten dat twee mensen naar het ziekenhuis moesten omdat ze tijdens de zonsverduistering gisteravond oogschade hebben opgelopen. Afgelopen nacht kreeg het Oogziekenhuis meerdere telefoontjes van mensen die na het bekijken van de eclips klachten hadden gekregen. Op zondag 23 augustus zullen koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Alexia aanwezig zijn bij de Grote Prijs van Nederland op het circuit van Zandvoort. Na afloop van de race zal de koning de trofee aan de winnaar van de Grand Prix overhandigen. Het weer, tropisch warm met veel zon. Bij een zwak tot matige oostelijke wind is het 31 tot lokaal 36 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het langzaam op de A2 richting Eindhoven. Tussen Maarhezen en de afrit Valkenswaard staat een kapotte auto. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De Rotterdamse rechtbank heeft de 24-jarige Tyrone H. tot 9 jaar gevangenisstraf veroordeeld omdat hij vorig jaar maart opzettelijk over de 18-jarige Nabil heen reed. Daarnaast deed hij een poging een vriend van het slachtoffer te doden door ook op hem in te rijden. Voorafgaand aan de fatale daad hadden H. en zijn vrienden ruzie met de vriendengroep van Nabil. Er ontstond een vechtpartij waarop H. in zijn auto stapte en met hoge snelheid over Nabil heen reed. Volgens de rechter gebruikte H. zijn auto als wapen. Morgen kunnen inwoners van het midden, noorden en oosten van Nederland last hebben van smog. Mensen kunnen meer last krijgen van luchtwegklachten, astmaklachten kunnen verergeren en ook kan er irritatie aan de neus, keel en ogen voorkomen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zegt dat de luchtkwaliteit in bepaalde gebieden slecht is. Naar verwachting verdwijnt de smog aan het begin van de avond wanneer de wind naar het noorden draait. Het combiteam Smoke, waarin de douane en de FIOD samenwerken, heeft in 14 dagen tijd ruim 20,7 miljoen illegale sigaretten weten te onderscheppen. Ook kwam het team 3000 kilo waterpijptabak en grondstoffen voor tabak op het spoor. Als deze producten op de markt terecht waren gekomen, was de overheid zo'n 9 miljoen euro aan accijnzen misgelopen. Alles bij elkaar heeft de douane in de eerste helft van dit jaar op 106 miljoen illegale sigaretten beslag weten te leggen. Op de westelijke Jordaan-oever is ruim 20 jaar na de ontruiming de illegale Israëlische nederzetting Ghanem in bijzijn van de Israëlische defensieminister Katz weer officieel geopend. Volgens Katz zullen de Israëliërs er nu voor altijd blijven. De voormalige premier Sharon besloot destijds Ghanem en 3 andere nederzettingen te ontruimen. 3 van de nederzettingen zijn ondertussen onder premier Netanyahu weer in gebruik genomen. Het weer tropisch warm met veel zon. Bij een zwak tot matige oostelijke wind is het 31 tot lokaal 36 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging in het zuiden van het land op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Weert Noord en de afrit Valkenswaard staat een kapotte auto. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden. Give a drummer some, y'all. Hey!

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De Rotterdamse rechtbank heeft de 24-jarige Tyrone H. tot 9 jaar gevangenisstraf veroordeeld omdat hij vorig jaar maart opzettelijk over de 18-jarige Nabil heen reed. Volgens de rechter gebruikte H. zijn auto als wapen. Morgen kunnen inwoners van het midden, noorden en oosten van Nederland last hebben van smog. Mensen kunnen meer last krijgen van luchtwegklachten, astmaklachten kunnen verergeren en ook kan er irritatie aan de neus, keel en ogen voorkomen. Het combiteam Smoke, waarin de douane en de FIOD samenwerken, heeft in 14 dagen tijd ruim 20,7 miljoen illegale sigaretten weten te onderscheppen. Op de westelijke Jordaan-oever is ruim 20 jaar na de ontruiming de illegale Israëlische nederzetting Ghanem in bijzijn van de Israëlische defensieminister Katz weer officieel geopend. Het weer, tropisch warm met veel zon. Bij een zwak tot matige oostelijke wind is het 31 tot lokaal 36 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A2 richting Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp doe je er 10 minuten langer over. En op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor de afrit Dordrecht Centrum 25 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

hele middag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws en hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop, streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Veel huishoudens kiezen voor een dynamisch energiecontract. Ondertussen gaat het om ruim 1,1 miljoen huishoudens. De prijzen bewegen bij zo'n contract mee met de situatie in de wereld. In juni werden 33.000 nieuwe dynamische contracten afgesloten, blijkt uit cijfers van de autoriteit Consument en Markt. Dat is een stijging van ruim 3%. Doordat het in het Midden-Oosten onrustig blijft, schieten de prijzen voor gas, stroom en olie omhoog. Vaste contracten voor 1 of 3 jaar zijn duur en daarom kiezen veel mensen voor een dynamisch contract. De 32-jarige Boris S. is door de rechter in Den Haag in hoger beroep tot 13,5 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging veroordeeld voor het wurgen van zijn ex-vriendin in 2020. Het 35-jarige slachtoffer werd in het najaar van 2020 in haar woning gevonden. Ze was toen mogelijk al een maand overleden. S. bleef van de woning gebruik maken en verkocht ondertussen allerlei spullen van het slachtoffer. Ook troggelde hij haar moeder geld af. De Russische president Poetin heeft een bezoek gebracht aan de Koerile-eilanden in de Stille Oceaan. Japan claimt de eilanden, maar de Russen hebben sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog de touwtjes in handen. Poetin was op het grootste eiland Iturup. De Japanse premier Takashi vond het bezoek van Poetin beledigend en onacceptabel. Volgens haar is de eilandengroep een onlosmakelijk deel van Japan. Een paar uur voordat Lenny Kravitz in Florac in de buurt van Bordeaux zou optreden, heeft de Amerikaanse artiest wegens gezondheidsproblemen afgezegd. In een verklaring laat de 62-jarige Kravitz weten dat het hem oprecht spijt. Hij neemt de beslissing om een concert af te zeggen nooit lichtvaardig en zegt het vreselijk te vinden om zijn fans teleur te stellen. Volgens eigen zeggen heeft hij er alles aan gedaan om het optreden te laten doorgaan, maar zijn artsen hebben hem geadviseerd om meer tijd en rust te nemen. Waar Kravitz precies last van heeft is onduidelijk.

Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog warmer met 35 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een ongeluk op de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen de afrit Numansdorp en Barendrecht is de rechte rijstrook dicht. En daardoor heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: donderdagse aflevering van Naar Huis met Bryan Adams, Run To You. Opname uit 1985. Nou, ik geloof dat we na vandaag alle warmterecords die er ooit geweest zijn in Nederland wel verbroken hebben. Man, man, man, wat was het zweten vanmiddag. En het is nog niet voorbij, want ook vanavond blijft het behoorlijk warm. En morgen, afijn, daar praat ik je zo meteen over bij. Tot 7 uur vanavond. Dit is de Beverlandse middag/avondshow Naar Huis. Goedemiddag.
1: Naar Huis met Marcel Steenbakker. Naar

0: Over vijf, ik had het er net al over die warmterecords, dat we die vandaag toch wel met vlag en wimpel verbroken hebben. Vandaag was een uitzonderlijk hete dag op Noord- en Zuid-Beveland met temperaturen die ver boven de 30 graden lagen. Morgen blijft het volop zomers, al levert de temperatuur een paar graadjes in. Na een zachte start rond 19 graden morgenochtend stijgt het kwik in de middag naar ongeveer 32 graden. En ook morgen schijnt de zon uitbundig met opnieuw 14 zonuren en het blijft volledig droog, zou je niet verbazen. In de loop van de dag, morgen dus, draait de wind naar het noordwesten, waardoor later op de dag wat meer verkoeling voelbaar zal zijn. Desondanks wordt het opnieuw een hete dag, net als vandaag. Blijf dus vooral voldoende drinken, zoek tijdens de warmste uren regelmatig de schaduw op en geniet verantwoord van het prachtige zomerweer.
1: Naar huis.

avondshow naar huis voor iedereen. En daarvoor voormalig Airplay Track hier bij Streekomroep de Bever van de Joel Corey. Het is een laatst verschenen single, Whisper. 5:30, donderdag 13 augustus. Het is vandaag de internationale dag van de linkshandigen. Ongeveer 1 op de 10 mensen schrijft, knipt of gooit liever met links. Het lijkt misschien heel gewoon, maar veel dagelijkse spullen die zijn ontworpen voor rechtshandige mensen. Van scharen en blikopeners tot schoolbankjes en computermuizen. Maar vandaag staan de linkshandigen dus eens volledig en volop in de schijnwerpers. Ik heb altijd laten vertellen door mijn ouders dat vroeger als je linkshandig was en mijn moeder is linkshandig, dat je dan je rechterhand op je rug moest houden en zo in de schoolbankjes moest leren schrijven. Gelukkig zijn die tijden lang voorbij. Hier is Stella Lefty uit de hitlijsten van dit moment. Lefty met Boston. On a train.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Veel huishoudens kiezen voor een dynamisch energiecontract. Ondertussen gaat het om ruim 1,1 miljoen huishoudens. De prijzen bewegen bij zo'n contract mee met de situatie in de wereld. De 32-jarige Boris S. is door de rechter in Den Haag in hoger beroep tot 13,5 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging veroordeeld voor het wurgen van zijn ex-vriendin in 2020. De Russische president Poetin heeft een bezoek gebracht aan de Koerile-eilanden in de Stille Oceaan. De Japanse premier Takashi vond het bezoek van Poetin beledigend en onacceptabel. Een paar uur voordat Lenny Kravitz in Florac in de buurt van Bordeaux zou optreden, heeft de Amerikaanse artiest wegens gezondheidsproblemen afgezegd. Waar Kravitz precies last van heeft, is onduidelijk. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog warmer met 35 tot 38 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

de middag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van streekomroep De Beverlanden.

0: Terry Green, The Terry Green Project, That's Something. En daarvoor de man die aan de basis stond van het succes van de solo carrière van Michael Jackson. En ook nog heel veel andere artiesten. Quincy Jones en Stuff Like That. Donderdag 13 augustus. Je luistert naar de Beverlandse middag / avondshow. Naar huis met streekomroep de Beverlanden. 6:10. De gemeente Goes is de eerste gemeente in Zeeland met een officieel beleidskader voor grootschalige batterijopslag. Die regels die gelden voor batterijsystemen met een capaciteit van meer dan 20 kWh en moeten initiatiefnemers vooraf duidelijkheid geven over waar zulke batterijen mogen komen en aan welke voorwaarden ze moeten voldoen. Volgens wethouder Martin Wissekerken van de gemeente Goes zijn grote batterijen belangrijk om het overvolle elektriciteitsnet te ontlasten. Ze kunnen overtollige stroom van zonnepanelen en windmolens tijdelijk opslaan en later weer beschikbaar maken wanneer de vraag groter is. Het nieuwe beleid bevat ook afspraken over veiligheid en de locaties waar batterijopslag wel of juist niet wenselijk is. Goes verwacht dat andere Zeeuwse gemeenten de komende tijd met vergelijkbare regels zullen komen. De protestactie van boeren op de N59 bij Zierikzee lijkt morgen uit te groeien tot een grootschalige demonstratie. Organisator Kees Hansen rekent op honderden deelnemers. Naast boeren hebben ook mensen uit de transport- en recreatiesector aangekondigd zich bij de actie aan te zullen sluiten. Die protestactie die begint morgenmiddag om 14:00 vanaf de P1 parkeerplaats in Zierikzee. Vanwege de verwachte opkomst is uitgeweken naar deze grotere locatie. Eerder was de carpoolplaats aangemerkt. De politie is vooraf geïnformeerd. De actie is bedoeld als steun voor Brabantse pluimveehouders die door een rechtelijke uitspraak hun bedrijf dreigen te verliezen. De vergunningen hiervoor zijn ingetrokken. En volgens de organisatoren leven ook in Zeeland zorgen over de gevolgen van het stikstofbeleid, met name voor agrarische bedrijven. En de 19-jarige wielrenster Megan Arends uit Kruiningen maakt per direct de overstap van Picnic Post NL naar de Belgische topploeg AG Insurance Soudal. Arends geldt als een van de grootste Nederlandse wielertalenten. Ze werd vorig jaar wereldkampioen tijdrijden bij de junioren en maakte dit seizoen indruk met een 11e plaats in de Ronde van Zwitserland. Die transfer die komt opvallend genoeg midden in het seizoen tot stand. Maar volgens beide ploegen is de overstap in goed overleg met elkaar geregeld. Arends heeft volgens wielersite Wielerflits een contract voor 3,5 jaar getekend bij haar nieuwe Belgische ploeg.
1: Naar huis. De Beverlandse Avondshow.

Black Star Dancing, Noel Gallagher's High Flying Birds. Noel Gallagher, die we uiteraard kennen van Oasis. Hij werd trouwens bijgestaan op deze track door niemand minder dan Nile Rodgers, die we dan weer kennen van Chic. Nile, die was toevallig in dezelfde studio en die hoorde dus dit nummer van achter een andere deur komen. Was nieuwsgierig, liep naar binnen en trof daar Noel Gallagher aan en bood spontaan aan om mee te spelen op deze plaat. Voormalig Airplay track hier bij Streekomroep de Beverlanden. En voor Noel Gallagher hoorde je die nieuwe single van Sven Silier. En Somebody New staat in de Nederlandse hitlijsten op dit moment. Baarland staat aanstaande zondag weer in het teken van de Highland Games by the Sea. Aan de Zeedijk in Baarland komen teams uit binnen- en buitenland in actie tijdens traditionele Schotse krachtproeven, zoals touwtrekken, het verplaatsen van zware gewichten en andere spectaculaire onderdelen. De dag zondag begint om 11 uur met een herdenkingsceremonie bij het oorlogsmonument op de dijk. Daarbij wordt stilgestaan bij de Schotse militairen van de 52nd Lowland Division, die in oktober 1944 vanaf Baarland een belangrijke rol speelden bij de bevrijding van Zuid-Beveland tijdens de slag om de Schelde. Na de ceremonie gaan de Highland Games by the Sea van start. Bezoekers kunnen de hele dag genieten van sportieve wedstrijden, Schotse muziek en activiteiten voor jong en oud. De Highland Games by the Sea zijn een bijzondere combinatie van historie, traditie en gezelligheid aan de Westerschelde. En het is niet het enige evenement wat dit weekend plaatsvindt op de Beverlanden. Er gebeurt heel, heel veel meer. Meer weten? Kijk dan even op onze website streekomroepdebeverlanden.nl. Hier is Billy Porter.

En met Billy kwamen we bijna aan het einde van het eerste deel van de Beverlandse middag / avondshow op deze donderdag, de 13e augustus. Een hete donderdag in de zomer van het jaar 2026. Lief was dat. Zometeen ben je terug na de mededelingen van 6 uur voor deel 2.

0: Huis met Marcel Steenbakker.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De politie in Oost-Brabant houdt morgen boeren met trekkers op de weg naar Den Bosch niet tegen, ook niet als ze over de snelweg rijden. Maar trekkers die de weg blokkeren of voor gevaarlijke situaties zorgen, worden wel aangepakt. Bij het provinciehuis in Den Bosch wordt een groot boerenprotest verwacht. Daar debatteren provinciale staten over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Landbouwminister Van Essen wil dat alles op alles wordt gezet om die 5 vergunningen te behouden. 4 jonge verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag blijven 30 dagen langer vastzitten. Ze werden eind juli en begin deze maand opgepakt in Rotterdam, Eindhoven, Alkmaar en Kesteren na informatie van de AIVD. 2 van de verdachten zijn eerder al veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Waar en wanneer de groep nu zou willen toeslaan is onbekend. Bij huiszoekingen zijn telefoons en laptops meegenomen voor onderzoek. Er zijn geen vuurwapens gevonden. De Russische hackersgroep Klop zegt olieconcern Shell te hebben gehackt en 89 gigabyte aan gegevens te hebben buitgemaakt. Shell bevestigt dat het bedrijf een cyberincident onderzoekt. Het is onbekend of en hoeveel losgeld de hackers eisen. Klop zegt ook Philips te hebben aangevallen en dat bedrijf bevestigt een poging tot een cyberaanval, maar zegt dat die gestopt is en dat er geen klantgegevens zijn gelekt. De Russische ransomware groep Klop heeft bedrijven al voor honderden miljoenen dollars afgeperst. En voormalig PvdA-politicus en burgemeester van Groningen Jacques Wallage is op 79-jarige leeftijd overleden. Hij was van 1998 tot 2009 burgemeester van Groningen. De gemeente noemt hem een bevlogen en toegankelijke burgervader met een groot hart voor de stad en zijn inwoners. De huidige burgemeester Kamminga reageert geschokt en zegt dat Wallage veel voor Groningen heeft betekend. Jacques Wallage was in de jaren 80 8 jaar Tweede Kamerlid en daarna nog 2 keer staatssecretaris.

Het weer vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Morgen krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden, daarna wat koeler. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het langzaam op de A59 richting knooppunt Zonzeel. Tussen Waspik en knooppunt Hooipolder doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

eer om de allereerste gele kaart ooit in ontvangst te mogen nemen. Chris die speelde op dat moment in dienst van NEC uit Nijmegen. Hij kwam op die 13 augustus uit tegen Feyenoord. Ja, nog geen 4 minuten later nadat Chris die gele kaart in ontvangst had genomen, was het de beurt aan Willem van Hanegem om ook een gele kaart te

voor Coldplay. We vieren vandaag 13 augustus dat het 54 jaar geleden is dat de gele kaart geïntroduceerd is in het Nederlandse profvoetbal. Chris Kronhorst van NEC was de eerste voetballer in Nederland die die kaart in ontvangst mocht nemen in een wedstrijd, uitwedstrijd van NEC tegen Feyenoord. 4 minuten later kreeg Willem van Hanegem de tweede gele kaart. Het is donderdagmiddag 13 augustus. Ik heb het uitgebreide weerbericht voor morgen voor je. En ook morgen staan de Bevelanden opnieuw voor een prachtige, maar zeer warme zomerdag. De ochtend begint zacht met temperaturen rond 19 graden. Er is morgen weinig wind. Aanvankelijk waait er slechts een zwakke zuidwestenwind. Die draait later wel naar het westen en vervolgens naar noord-noordwest. De zon die krijgt morgen opnieuw volop de ruimte. Met maar liefst 14 zonuren warmt het snel op. Rond het middaguur zal het morgen ongeveer 28 graden zijn. En in de loop van de middag bereikt het kwik een maximum van 32, 33 graden. De luchtvochtigheid blijft met 57% relatief laag, waardoor de warmte droog aanvoelt. De noord-noordwestenwind die later op de dag voor een beetje verkoeling zorgt, die zorgt dan wel voor een beetje verkoeling. Maar je kan begrijpen, bij 33 graden blijft het toch nog uitgesproken warm. Neerslag hoeven we ook morgen helemaal niet te verwachten. De kans op regen is 0% nihil dus. En het blijft van begin tot het eind gortdroog. Ook morgenavond is het met ongeveer 23 graden redelijk en heerlijk warm om lekker buiten te zitten. Kortom, morgen vrijdag een stralende zomerdag met 33 graden, 14 uurtjes zon en later een aantrekkende noord-noordwestenwind. Geen regen, dus geniet weer van het mooie weer morgen. Maar houd rekening met de hitte. Drink voldoende water, zoek tijdens de warmste uren van de dag de schaduw op en bescherm je

Vijf voor half zeven, Streekomroep de Beverlanden met Alex Warren. Grossiert in grote hits op dit moment. Passenger, zo heet deze. En daarvoor Alexander O'Neill, 1987 en Criticize. Donderdag 13 augustus op de Celebrity verjaardagskalender vandaag Jeff Rademakers. Hij wordt 77 jaar, kent hem van televisieproducties als Klasgenoten. En natuurlijk niet te vergeten het programma waar nooit iemand naar keek, maar altijd iedereen over wist mee te praten, de Pin-Up Club. Verder jarig Stella Lefty, je hoorde haar het vorige uur nog. Zij wordt vandaag 24 jaar. En Virgil Sharkey, ook hij is jarig, 68 jaar. You live.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De politie in Oost-Brabant houdt morgen boeren met trekkers op de weg naar Den Bosch niet tegen, ook niet als ze over de snelweg rijden. Bij het provinciehuis in Den Bosch wordt een groot boerenprotest verwacht. Daar debatteren provinciale staten over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Vier jonge verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag blijven 30 dagen langer vastzitten. De Russische hackersgroep Klop zegt olieconcern Shell te hebben gehackt en 89 gigabyte aan gegevens te hebben buitgemaakt. En voormalig PvdA-politicus en burgemeester van Groningen Jacques Wallage is op 79-jarige leeftijd overleden. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Morgen krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden, daarna wat koeler. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: King uit Duitsland, 1985, You're My Heart, You're My Soul. Toen waren ze nog goed met elkaar. Tegenwoordig liggen die kaarten heel anders op tafel. En daarvoor onze eigen DJ Jean was jarenlang de resident DJ in de Amsterdamse club, de It Love Come Home. Het is 7:10, donderdag 13 augustus. De postbrug over het kanaal door Zuid-Beveland bij Wemeldingen is morgen overdag afgesloten voor al het wegverkeer. Rijkswaterstaat die voert aanvullende onderhoudswerkzaamheden uit aan de brug. De afsluiting duurt van morgenochtend 8 uur tot morgenmiddag 4 uur. Weggebruikers die worden ter plaatse omgeleid en moeten rekening houden met extra reistijden. Fietsers en voetgangers, ook die kunnen van de brug tijdens de werkzaamheden geen gebruik maken. En hulde voor de Nederlandse Amazones, de Zeeuwse Amazones, Dinja van Lieren uit Capelle en Tama Zwijstra uit Schoren. Ze hebben met de Nederlandse dressuurploeg een ticket veroverd voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Nederland eindigde op het wereldkampioenschap in het Duitse Aken als 5e in de landenwedstrijd. Een plaats bij de beste 6 was voldoende voor rechtstreekse kwalificatie. En dat na een toch beetje teleurstellende start van Tamar in de kampioenschappen. Van Lieren die speelde gisteren een enorme en belangrijke rol met een score van ruim 74%. Na afloop reageerde ze zichtbaar emotioneel. Ik kan wel janken, zei de Amazone, die vooral trots was op haar pas 9-jarige paard Mauro Turfhorst. En Van Lieren komt deze week nog uit in het individuele toernooi. En een scooterrijder is gisteravond dus gewond geraakt bij een aanrijding met een brommobiel op de Slaakweg in Heinkensand. Het ongeval gebeurde rond 7 uur gisteravond. Ambulancepersoneel heeft de vrouw ter plaatse onderzocht. Volgens omstanders is zij daarna voor verdere controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval kon gebeuren wordt nog onderzocht. Beide voertuigen liepen zichtbare schade op.
1: Naar huis.

Avondshow naar huis met Streekomroep de Beverlanden en Bellowy Sam uit 85. Imagination, daarvoor in de show. Muziek van Norma Jean Wright maakte ooit deel uit van Chic in 1978. En Ode to Disco. Ode to Disco, het is vandaag donderdag. De funky donderdagavond gaat over enkele minuten beginnen. DJ Ed die is als een 12 inches een andere mooie muziek bij elkaar aan het schrapen. Voor een fantastische show die iedere week weer staat als een huis. Tussen 7 en 9 uur hier bij Streek Omroep de Beverlanden. JOGG Borselen organiseert rond de start van het nieuwe schooljaar de actie Trommel zonder Rommel. Dat doen ze in supermarkten in Henkensand en Schravenpolder. Ouders krijgen gezonde lunchtips en kinderen kunnen meedoen aan een lunchspeurtocht met een prijsje. Ook is er een gratis receptenboekje voorhanden met gezonde en betaalbare ideeën voor de broodtrommel. De buurtsportcoach is vanaf morgen, overmorgen en 19 augustus aanwezig bij de deelnemende supermarkten in Henkensand en Schravenpolder dus. Dat JOGG dat stond voorheen voor jongeren op gezond gewicht. Die naam is door de organisatie aangehouden, maar de focus is veel breder geworden en gaat verder dan alleen een gezond gewicht. JOGG staat vandaag de dag voor gezonde jeugd, gezonde toekomst. Hier is Marshmallow, tezamen met Kelsey Ballerina en Another Drink. In de Beverlandse middag/avondshow naar huis met Streekomroep de Beverlanden. Bas.

Doubt the Wet Sprocket, Walk on the Ocean. En natuurlijk Marshmello samen met New Country Star Kelsey Ballerina, Another Drink. Het is bijna tijd voor de funky donderdagavond. Bedankt voor het luisteren naar de Beverlandse middag/avondshow. Vanavond voor het eerst met mij. En dan moet je het de komende 2,5 week mee doen. Ad is op vakantie naar Las Palmas. Lekker genieten van de zon daar. Had ook gewoon gekund in Zoutelanden, maar hij koos voor Las Palmas. Morgenochtend om 7 uur ben ik er weer met een nieuwe aflevering van de Beverlandse ochtendshow. Vanavond ook nog DJ G om 9 uur. En ondanks dat hij op vakantie is om 10 uur toch een funkdown met Ad Vermeer. Heeft hij van tevoren lekker opgenomen voor je. Heel veel plezier. Zomer 1 met Ed. Klaartje achter met The Mighty Dubcats. Hier zijn ze met The Magic Carpet Ride. Tot morgen.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De zonsverduistering van gisteren lijkt in Nederland weinig oogschade te hebben veroorzaakt. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam kwamen 7 mensen met oogklachten binnen. 3 hadden een schade aan het centrale deel van het netvlies, maar die schade hoeft niet blijvend te zijn. In Utrecht melden zich 5 mensen met klachten, van wie er 3 direct naar de oogarts moesten. De schade is waarschijnlijk beperkt gebleven door alle waarschuwingen. Volgende week wordt het landelijke aantal meldingen bekendgemaakt. Toen de Amerikaanse president Trump vorige maand na een NAVO-top in Turkije in het geheim van vliegtuig werd gewisseld uit angst voor een mogelijke Iraanse aanslag, gingen er maar een paar passagiers met hem mee. De rest vloog alsnog met het presidentiële toestel en liep dus gevaar. Israël had voor die dreiging gewaarschuwd. Trump nam zijn persoonlijke assistente Natalie Harp mee en topmedewerkers Dan Scavino en Walt Nauta. Van de ministers verhuisde alleen oorlogsminister Hegseth over. De Russische hackersgroep Klop zegt olieconcern Shell te hebben gehackt en 89 gigabyte aan gegevens te hebben buitgemaakt. Shell bevestigt dat het bedrijf een cyberincident onderzoekt. Het is onbekend of en hoeveel losgeld de hackers eisen. Klop zegt ook Philips te hebben aangevallen en dat bedrijf bevestigt een poging tot een cyberaanval, maar zegt dat die gestopt is en dat er geen klantgegevens zijn gelekt. De Russische ransomware groep Klop heeft bedrijven al voor honderden miljoenen dollars afgeperst. En voormalig PvdA-politicus en burgemeester van Groningen Jacques Wallage is op 79-jarige leeftijd overleden. Hij was van 1998 tot 2009 burgemeester van Groningen. De gemeente noemt hem een bevlogen en toegankelijke burgervader met een groot hart voor de stad en zijn inwoners. De huidige burgemeester Kamminga reageert geschokt en zegt dat Wallage veel voor Groningen heeft betekend. Jacques Wallage was in de jaren 80 8 jaar Tweede Kamerlid en daarna nog 2 keer staatssecretaris. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden bij een zwakke en een behoorlijk kustgebied matige zuidoostenwind. Morgen krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden, daarna wat koeler. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Ja, we gingen een beetje crazy en dat doet ook de playback een beetje. Ik hoop dat je er niet te veel last van hebt gehad, maar het hapert en stottert allemaal hier zo. Heel goede avond. Het is, even kijken, 7:10 geweest hier bij Streekomroep de Beverlanden. De funky donderdagavond is zojuist van start gegaan met een openingsnummer van Prince. Mijn naam is DJ Ed en het programma Funked Up tot 9 uur. 42 jaar geleden uitgebracht, Purple Rain, de soundtrack. 25 juni 1984 en we draaiden daarvan Let's Go Crazy, singeltje nummer 1 in alle hitlijsten. Welkom bij de Funky Donderdagavond.
1: DJ Ed. Elke donderdag

Nou, het systeem heeft zich toch nog een klein beetje hersteld van de hitte, denk ik. De haperingetjes die zijn inmiddels, lijkt het wel, grotendeels verdwenen in de playback. Dus we gaan het nog eventjes proberen. Goedenavond. Inmiddels 16 over 7. Welkom bij de funky donderdagavond hier bij Streekomroep De Beverlanden. Mijn naam is DJ Ed. Ik probeer live vanuit de Funked Up Studio een programma te maken. Als de techniek het allemaal... als die allemaal meewerkt natuurlijk. Want ja, soms zit je daarmee. Dat is het nadeel van live. Goed, met de openingsnummer was van Prince, Let's Go Crazy. Van het album van de soundtrack van de film Purple Rain. En daarna gingen we over naar Tavares en Who Done It. En dat was de Extended Remix. Het Librandje van de week zouden wij kunnen zeggen. Want het was geremixed door Mr. Ben Librand himself. Tavares dus uit 1985. Poeh. De warmte. De echte extreme hitte zijn we gelukkig een beetje voorbij. Maar het begint toch weer aardig op te lopen. Een graadje of 5, 24 hier zo. Dus we gaan het even een beetje rustig aan doen. Met een track uit 1981. Lekkere jazz funk van Alphonse Mouzon. Van zijn album By All Means. Dit is Do I Have To.

Ik weet niet of het aan mij ligt, maar ik krijg hier gewoon kippenvel van op mijn arm. Zo lekker dit, zo lekker relaxed en funky. Alphonse Mouzon. Do I Have To. Alphonse was een drummer en producer. Hij zat onder andere ook in Poussé. Je kent het wel. Never Can Say Goodbye en Come On And Do It. En dat soort disco stuff. Maar dit was een hele andere kant. Gelukkig duurt deze track maar een minuut of 8. We gaan zo meteen iets proberen. Misschien lukt het helemaal niet. Even een experimentje. Ik ga even mixen, maar dan wel een beetje met een moeilijke track. Dus ik zie wel waar het schip strandt.

Danza niet Regera. En u had ook nog Jané en de Requestline, maar dat was het vorige blokje alweer. Het is 7:58, nog tijd voor één plaatje. Heerlijke jazzfunk, de Peter Jacks.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij het Engelse Lewes is vanmiddag een trein ontspoord en op meerdere plekken op zijn kant terechtgekomen. Het ongeluk gebeurde rond 4 uur lokale tijd. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en er staan ook helikopters klaar. Over het aantal slachtoffers is nog niets bekend, maar een van de passagiers meldt dat hij mensen met hoofd- en snijwonden heeft gezien. De oorzaak van de ontsporing is nog onduidelijk. Het treinverkeer in de regio van Lewes in het zuidoosten van Engeland bij Brighton is ernstig verstoord. In de Verenigde Staten worden vandaag voor het eerst in 16 jaar tijd 3 mensen op één dag geëxecuteerd. Te weten veroordeelde moordenaars in Oklahoma, Tennessee en Alabama. Alle 3 krijgen ze een dodelijke injectie. Een van de mannen is 70 jaar oud en werd veroordeeld voor de moord op zijn vriendin. In Alabama wordt een man geëxecuteerd voor de verkrachting en moord op een 5-jarig meisje. De doodstraf blijft in de VS omstreden, onder meer vanwege het risico op gerechtelijke dwalingen. Er zijn volgens Italiaanse media geen slachtoffers gevallen bij de zware explosie in een munitiefabriek bij Rome. Die fabriek staat in Colferro, zo'n 40 kilometer ten zuidoosten van de Italiaanse hoofdstad. Eigenaar is de Duitse defensiegroep KNDS, die in de fabriek munitie voor land- en zeeverdediging produceert. Volgens persbureau AGI ging er een brand aan de explosie vooraf en daardoor konden werknemers op tijd naar veilige plekken worden gebracht. De oorzaak van de brand in Rome wordt onderzocht. En familieleden van Amerikaanse marinesoldaten op vliegdekschip Abraham Lincoln maken zich grote zorgen over de omstandigheden aan boord. Een deel van de bemanning zit al 250 dagen op zee en is door de oorlog met Iran nauwelijks aan land geweest. Volgens familieleden hebben meerdere bemanningsleden al zelfmoordgedachten gehad of geprobeerd om overboord te springen. Er wordt ook gesproken over lange werkdagen, vermoeidheid en tekorten aan voedsel en water. De Amerikaanse marine zegt de zorgen serieus.

Het weer vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Morgen krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden, daarna wat koeler. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een botsing tussen een tram en een lijnbus in Utrecht zijn 3 mensen licht gewond geraakt. 1 van hen is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk in de Domstad gebeurde op de Europalaan in Utrecht-Zuidwest. De tram ontspoorde en de bus belandde in de berm. Die bus vervoerde geen passagiers en was op weg naar de remise. De oorzaak van de botsing is nog niet bekend. De Utrechtse tramlijn ligt in beide richtingen stil. Bij het Engelse Lewes is vanmiddag een trein ontspoord en op meerdere plekken op zijn kant terechtgekomen. Het ongeluk gebeurde rond 4 uur lokale tijd. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en er staan ook helikopters klaar. Er zijn zeker 2 personen ernstig gewond en 9 licht gewonden. Een passagier heeft mensen met hoofd- en snijwonden gezien. De oorzaak van de ontsporing is nog onduidelijk. Het treinverkeer in de regio van Lewes in het zuidoosten van Engeland bij Brighton is ernstig verstoord. In de Verenigde Staten worden vandaag voor het eerst in 16 jaar tijd 3 mensen op 1 dag geëxecuteerd. 2 te veroordeelde moordenaars in Oklahoma, Tennessee en Alabama. Alle 3 krijgen ze een dodelijke injectie. 1 van de mannen is 70 jaar oud en werd veroordeeld voor de moord op zijn vriendin. In Alabama wordt een man geëxecuteerd voor de verkrachting en moord op een 5-jarig meisje. De doodstraf blijft in de VS omstreden, onder meer vanwege het risico op gerechtelijke dwalingen. En het vliegverkeer van en naar Sicilië blijft zwaar verstoord door de actieve vulkaan Etna. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vannacht 2 uur dicht door de aswolk. Honderden vluchten zijn al geschrapt of omgeleid naar andere luchthavens op het eiland. Ook Nederlandse reizigers zijn getroffen, want KLM en Transavia wijken uit naar Palermo. KLM waarschuwt dat sommige reizigers mogelijk 3 of 4 dagen langer onderweg zijn. De vulkanische activiteit van de Etna is wel iets afgenomen, maar vliegen in de buurt blijft gevaarlijk.

Het weer vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Morgen krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden, daarna wat koeler. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Honderden mensen liepen vanavond mee in een stille tocht voor de 34-jarige vrouw die afgelopen weekend in Den Haag werd doodgeschoten. De tocht begon bij het huis van haar ouders en ging naar de woning aan de New York Single waar ze met haar kinderen woonde. De zwangere vrouw en haar drie kinderen waren tijdens de schietpartij thuis. Als verdachte is de 42-jarige vader van de kinderen opgepakt. De tocht was ook een protest tegen femicide, het doden van vrouwen vanwege hun vrouw zijn. Bij een botsing tussen een tram en een lijnbus in Utrecht zijn drie mensen licht gewond geraakt. Eén van hen is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk in de Domstad gebeurde op de Europalaan in Utrecht-Zuidwest. De tram ontspoorde en de bus belandde in de berm. Die bus vervoerde geen passagiers en was op weg naar de remise. De oorzaak van de botsing is nog niet bekend. De Utrechtse tramlijn ligt in beide richtingen stil. Bouwvakkers in het Belgische Dendermonde hebben tijdens een verbouwing een goudschat van zo'n 9 miljoen euro gevonden. In een kist in de kelderwand zaten ruim 40 goudstaven en zeker 4000 oude munten. De politie heeft de vondst veiliggesteld en onderzoekt nu waar het goud vandaan komt en van wie het is. Het pand was vroeger het huis van een brouwer en is nu eigendom van een welzijnsorganisatie. En die wil de opbrengst graag gaan gebruiken voor opvangplekken voor dak- en thuislozen. En het vliegverkeer van en naar Sicilië blijft zwaar verstoord door de actieve vulkaan Etna. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vannacht 2 uur dicht door de aswolk. Honderden vluchten zijn al geschrapt of omgeleid naar andere luchthavens op het eiland. Ook Nederlandse reizigers zijn getroffen, want KLM en Transavia wijken uit naar Palermo. KLM waarschuwt dat sommige reizigers mogelijk 3 of 4 dagen langer onderweg zijn. De vulkanische activiteit van de Etna is wel iets afgenomen, maar vliegen in de buurt blijft gevaarlijk.

Het weer vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Morgen krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden, daarna wat koeler. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

Train en van Die Train, die hele grote hit Walk On By. Daarvoor Change en Lover's Holiday. Misschien interessant als u nog op vakantie moet. Dit is wat aparte muziek, maar ik kwam het toevallig van de week even tegen. En ik denk, die kan ik ook wel eens een keer draaien in het programma. Het is muziek van Clear met 3 E's. Open Your Mind is de titel. En we draaien hem op deze donderdagavond in de Joe Negro Secret Remix.

hele grote hit van deze dame is natuurlijk Shame. Maar wij deden het vandaag even met een andere. Evelyn Champagne King en Love Come Down. Daarmee weer bijna half elf. Dat betekent tijd voor de minimix. Hier is

de jaren 80 wist de Engelse band The Delegation een aantal leuke hits te scoren. Dit was er eentje van You and I. Daarvoor hadden we de minimix van DJ Elroy. En wil je meer horen van Elroy? Aanstaande zaterdag tussen 8 en 10 de weekendmix hier op Streek Omroep Beverlanden met Elroy. En dan gaat hij 2 uur lang voor je in de mix. Dit is de nieuwe single.

En on Fire ben ik altijd een enorme fan van. En dit vind ik wel een van de toppers die ze hebben weten te maken. Fantasy. Daarvoor de nieuwe Melba Moore. Love wins every time. En zo is het maar net. En wat je van de plaats zelf moet vinden, dat moet je zelf maar even uitvogelen. Ik ben er nou niet zelf helemaal kapot van. Wat ik wel destijds geweldig vond in de jaren 80, dat was deze. Phyllis Hyman, je hoort haar.

toch veel meer mooie platen gemaakt, deze Phyllis Hyman. Maar dit was de enige plaat die eigenlijk een beetje in de buurt van de hitlijsten kwam. Under the Yorkspel uit 1985. Daarmee weer bijna 11 uur. Dat betekent dat deze aflevering van Funk Down erop zit voor deze donderdagavond. Dat betekent trouwens dat de hele funky donderdagavond erop zit. Bedankt voor het luisteren namens Ed, G en mij. Ik heb het tot een 11 nog eentje. Zabba Larsson, David Guetta, On My Love. Tot de volgende keer.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een federale rechter in de VS heeft een antisemitische aanklacht van de regering Trump tegen de Harvard-universiteit afgewezen. Volgens de rechter bewijzen de genoemde incidenten niet dat de universiteit de rechten van Joodse en Israëlische studenten systematisch schendt. De regering beschuldigde Harvard van het onvoldoende aanpakken van antisemitisme tijdens pro-Palestijnse protesten. President Trump pakt volgens hem al te linkse Amerikaanse universiteiten aan en Harvard verzet zich daar fel tegen. Honderden mensen liepen vanavond mee in een stille tocht voor de 34-jarige vrouw die afgelopen weekend in Den Haag werd doodgeschoten. De tocht begon bij het huis van haar ouders en ging naar de woning aan de New York Single waar ze met haar kinderen woonde. De zwangere vrouw en haar drie kinderen waren tijdens de schietpartij thuis. Als verdachte is de 42-jarige vader van de kinderen opgepakt. De tocht was ook een protest tegen femicide, het doden van vrouwen vanwege hun vrouw zijn. Bouwvakkers in het Belgische Dendermonde hebben tijdens een verbouwing een goudschat van zo'n 9 miljoen euro gevonden. In een kist in de kelderwand zaten ruim 40 goudstaven en zeker 4000 oude munten. De politie heeft de vondst veiliggesteld en onderzoekt nu waar het goud vandaan komt en van wie het is. Het pand was vroeger het huis van een brouwer en is nu eigendom van een welzijnsorganisatie. En die wil de opbrengst graag gaan gebruiken voor opvangplekken voor dak- en thuislozen. En Marokko heeft een grote politie- en legermacht ingezet aan de grens met de Spaanse exclave Ceuta om te voorkomen dat jongeren zaterdag weer massaal de grens oversteken. Ook Spanje stuurde al extra politie. Vorige maand bereikten naar schatting 80.000 Marokkanen al zwemmend of met bootjes de kust van Ceuta. Maar de meeste migranten zijn inmiddels weer teruggestuurd of zelf teruggegaan. Er zitten nu in de exclave nog zo'n 5000 migranten zonder papieren, onder wie 1900 minderjarigen. Het weer, het is de hele nacht warm met 13 tot 20 graden bij een zwakke in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Overdag krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden. Daarna koelt het wat af. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

kloten, zou je me geloven? Denk je dat ik overdrijf? Mijn trots legt het loodje, niets meer van over. Eerlijkheid gaat over tijd. Ben even niet de held in dit verhaal, ben in niemands land. Vertel me, hoe lang moet je vallen tot je denkt dat

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Volgende week komt er een grote politieactie op de Merwedebrug in de A27 om vrachtwagens te controleren. Sinds 18 juli mogen er vanwege de verzwakte brug geen zware voertuigen meer overheen rijden. Maar volgens minister Karremans doet een klein aantal chauffeurs dat toch. En daarom wordt er nu extra streng gecontroleerd. Chauffeurs die het verbod overtreden worden van de weg gehaald en beboet. Rijkswaterstaat telde vorige week nog iedere dag zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug. Een federale rechter in de VS heeft een antisemitische aanklacht van de regering Trump tegen de Harvard Universiteit afgewezen. Volgens de rechter bewijzen de genoemde incidenten niet dat de universiteit rechten van Joodse en Israëlische studenten systematisch schendt. De regering beschuldigde Harvard van het onvoldoende aanpakken van antisemitisme tijdens pro-Palestijnse protesten. President Trump pakt volgens hem al te linkse Amerikaanse universiteiten aan en Harvard verzet zich daar fel tegen. Een passagier van een Ryanair-vlucht is vorige maand bijna uit het vliegtuig gezogen nadat een raampje was ingeslagen door een onderdeel van de motor. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit NTSB. De man zat bij het raam en werd tot zijn schouders naar buiten gezogen. Andere passagiers wisten hem nog terug het vliegtuig in te trekken. In de motor waren eerder al resten van vogels gevonden en nu wordt onderzocht waardoor het motoronderdeel van het toestel kon losraken. En Marokko heeft een grote politie- en legermacht ingezet aan de grens met de Spaanse exclave Ceuta om te voorkomen dat jongeren zaterdag weer massaal de grens oversteken. Ook Spanje stuurde al extra politie. Vorige maand bereikten naar schatting 80.000 Marokkanen al zwemmend of met bootjes de kust van Ceuta. Maar de meeste migranten zijn inmiddels weer teruggestuurd of zelf teruggegaan. Er zitten nu in de exclave nog zo'n 5.000 migranten zonder papieren, onder wie 1.900 minderjarigen.

weer. Het is de hele nacht warm met 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Overdag krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden. Daarna koelt het wat af. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Beverlanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Volgende week komt er een grote politieactie op de Merwedebrug in de A27 om vrachtwagens te controleren. Sinds 18 juli mogen er vanwege de verzwakte brug geen zware voertuigen meer overheen rijden. Maar volgens minister Karremans doet een klein aantal chauffeurs dat toch. En daarom wordt er nu extra streng gecontroleerd. Chauffeurs die het verbod overtreden worden van de weg gehaald en beboet. Rijkswaterstaat telde vorige week nog iedere dag zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug. Een federale rechter in de VS heeft een antisemitische aanklacht van de regering Trump tegen de Harvard Universiteit afgewezen. Volgens de rechter bewijzen de genoemde incidenten niet dat de universiteit de rechten van Joodse en Israëlische studenten systematisch schendt. De regering beschuldigde Harvard van het onvoldoende aanpakken van antisemitisme tijdens pro-Palestijnse protesten. President Trump pakt volgens hem al te linkse Amerikaanse universiteiten aan en Harvard verzet zich daar fel tegen. Een passagier van een Ryanair-vlucht is vorige maand bijna uit het vliegtuig gezogen nadat een raampje was ingeslagen door een onderdeel van de motor. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit NTSB. De man zat bij het raam en werd tot zijn schouders naar buiten gezogen. Andere passagiers wisten hem nog terug het vliegtuig in te trekken. In de motor waren eerder al resten van vogels gevonden en nu wordt onderzocht waardoor het motoronderdeel van het toestel kon losraken. En Marokko heeft een grote politie- en legermacht ingezet aan de grens met de Spaanse exclave Ceuta om te voorkomen dat jongeren zaterdag weer massaal de grens oversteken. Ook Spanje stuurde al extra politie. Vorige maand bereikten naar schatting 80.000 Marokkanen al zwemmend of met bootjes de kust van Ceuta. Maar de meeste migranten zijn inmiddels weer teruggestuurd of zelf teruggegaan. Er zitten nu in de exclave nog zo'n 5.000 migranten zonder papieren, onder wie 1.900 minderjarigen.

Het weer, het is de hele nacht warm met 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Overdag krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden. Daarna koelt het wat af. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

op je werk of onderweg. Met Streekomroep De Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Volgende week komt er een grote politieactie op de Merwedebrug in de A27 om vrachtwagens te controleren. Sinds 18 juli mogen er vanwege de verzwakte brug geen zware voertuigen meer overheen rijden. Maar volgens minister Karremans doet een klein aantal chauffeurs dat toch. En daarom wordt er nu extra streng gecontroleerd. Chauffeurs die het verbod overtreden worden van de weg gehaald en beboet. Rijkswaterstaat telde vorige week nog iedere dag zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug. Een federale rechter in de VS heeft een antisemitische aanklacht van de regering Trump tegen de Harvard Universiteit afgewezen. Volgens de rechter bewijzen de genoemde incidenten niet dat de universiteit rechten van Joodse en Israëlische studenten systematisch schendt. De regering beschuldigde Harvard van het onvoldoende aanpakken van antisemitisme tijdens pro-Palestijnse protesten. President Trump pakt volgens hem al te linkse Amerikaanse universiteiten aan en Harvard verzet zich daar fel tegen. Een passagier van een Ryanair-vlucht is vorige maand bijna uit het vliegtuig gezogen nadat een raampje was ingeslagen door een onderdeel van de motor. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit NTSB. De man zat bij het raam en werd tot zijn schouders naar buiten gezogen. Andere passagiers wisten hem nog terug het vliegtuig in te trekken. In de motor waren eerder al resten van vogels gevonden en nu wordt onderzocht waardoor het motoronderdeel van het toestel kon losraken. En Marokko heeft een grote politie- en legermacht ingezet aan de grens met de Spaanse exclave Ceuta om te voorkomen dat jongeren zaterdag weer massaal de grens oversteken. Ook Spanje stuurde al extra politie. Vorige maand bereikten naar schatting 80.000 Marokkanen al zwemmend of met bootjes de kust van Ceuta. Maar de meeste migranten zijn inmiddels weer teruggestuurd of zelf teruggegaan. Er zitten nu in de exclave nog zo'n 5.000 migranten zonder papieren, onder wie 1.900 minderjarigen.

Het weer, het is de hele nacht warm met 13 tot 20 graden bij een zwakke in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Overdag krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden. Daarna koelt het wat af.